0: en roep keine andere jette aan. Doud nicht einmal van die reden. Dreimal im Jahr zal je een fast für mich vieren. Je zullen dat fast met dat angezuurde brood houden. 7 dagen zal je brood eten wat ohne zuurstof angereid is. Immer in dezelfde maand, de maand Abib, wil zijn die maand kein je uit Egypten ruut. Keiner door fermi komen ohne wat in de hand te brengen. Je zullen dat fast in de arendtijd houden, wann je de eerste arenden van je arbeid op je zijde vlekken aanbrengen. En dan zal je dat fast voor dat topgeleesde vieren om 1 jaar, wann je dat laatste op je land van de boom en ranken topgeleest hebben, de vrucht van je arbeid. 3 maal im jaar zal jeder man van de Israeliten ver God dem Haren komen. Je darf nicht zuurstof brokken en dat brood voor dat maal, wann je mij dat bloed opverbrengen. Dat vaat van dat tier, wat je mij aan een opverbrengen, darf nicht bij dem nächsten morgen blijven. Dat baaste poort van dat wat je dat eerste arenden kennen, zal je naar dem Haren jenen God zijn huis brengen. Een jonge kaas zal nicht aan ihre Mutter ihre Malch gekookt worden. Nu kijkt, ik schek mijn engel ver junt, dat deine junt op een reis ophossen wordt en junt aan dat land brengen wordt, dat ik voor junt rijd gemaakt heb. Horcht nu dem, en doubt wat hij zegt. Ziet hem nicht jeen aan, bijen hij verjefte waar dat Spansje nicht. Hij draagt mijn nomen. Nu wann je opmerksam nu dat horchen wat hij zegt, en alle stonen worden wat ik zei, dan wo ik een vriend zennen voor junt vriend, en jeen die zennen die junt jeen aan zendt. Mijn engel wordt junt verabgonen en junt aan de jeenden van de Amorita, de Hetita, de Perizita, de Canaanita, de Hevita en de Jebusita nenbrengen. En ik wou de veldje door benen vernichten. Knijt junt nicht ver ere jetta en bete nicht aan. Neemt junt nicht ere zitten aan. Je zullen ere jetta en denkmol doorbreken. Je zullen mij, dem Haren junen God, deinen. En ik wou mijn zeeën op jun eten en jun water geven en de krankheden van jun waagholen. Keine vrouw wordt onvruchtbaar blijven mank jun en keine wordt een stel blijven. Du wirst de volle moed van dine dorg kriegen. Zo als je verwaarts gonen, wordt een vorcht van mij verop gonen en dat valt jeeën woont je gonen, wo ik aan een wirwaar zaten. Al jene vriend waren ihre Regis nu jun drehen. De Hevita, Kanaanita en Hetita waren uit Schraak zo verwilderen, dat ze zich ver junt op de vlucht geven waren. Door wat nicht dat ganze land en 1 jaar junt waren, zes kon dat land ladig stonen en doordag met kruid en tieren ewerant waren. Nee, bestje bij bestje, wo ik daaruit drieven, door nu als je junt als een valk vermeren en dat besiedelen kennen. Jene grenzen wo ik om Schelpmeer en om Mädelmeer zaten en ook bad enne wildnis en om groten Riva de Euphrat. Ik wo junt loten de macht haben over al de inwoner die in dat land wonen, zodat je die ver junt uitdrieven waren. Je zullen keinen bond maken met die lied en ook nicht met ere jetta. Loot die nicht met junt am land wonen, zodat jane junt nicht met eenmaal jeen mij verleiden. Wann je junt waren handgeven die ere jetta te deinen, dan wordt dat voor junt zo zennen, als wann junt wordt een groter nezering.
1: Kapitel 24. De Haar zei te Moses, kom amol nap no mi, du en Aaron en Nadab en Abihu en 70 leiders van Israël. Komt en beet mij aan van een engstje af. Bloos Moses en kein andra zal dicht num Haren komen. Dat volk zal jedenfalls nicht nap num Haren komen. No dem kein Moses ver dat volk en seht an alles wat de Haar am gesagt hat. En al dat volk stem door met en seht. Alles wat de Haar van ons verlangt, wel wie daunen. Moses schreift dem Haren seine Wied alle ab. Samarius ging hij tiedig en mug einen Altor unien om Borg. Hij bracht 12 steile Steine, einen für jeder Sturm am Volk. Dann stahl hij junge Männer vom Volk an, am Brandopfer für dem Haren zu opfern, en Balles zu schlachten für dat Opfermol. Die Hälfte von dat Blut hielt Moses entkommen, die andere Hälfte gaut hij op dem Altor. Dann nahm hij dat Burg en wohnt hij de Gesatzen für den Bund dolgeschreven hat, en los dat volk de evaluut fair. Dat volk antwoord doorab. Alles wat de Haar ons fair geschreven haft, wo wie gehorchen en daunen. Dan neem Moses van dat bloot en spreidt dat evaluut.

0: des jengen en zeden am. De lied haben al te veel goven gebracht om alles te maken wat de haar ons vergeschreven haft. Dan leidt Moses am volk bekend maken dat ze nicht meer voor de heilige stof brengen zullen. En de lied hierin op met goven brengen, wilst du al meer als je nu echt opgekomen weer om alles te maken. De arbeider maken dan de 10 strepen voor de heilige woning. De worden van goudet lien zeig en van blijven rode en kloorrode wal gemaakt. De arbeider, de zonen krijgt de arbeid donen kunnen, neiden door masters van cheruben en de daken nern. Jeder dak weer 14 meter lang en 2 meter breit, alle krijgt ewer ein. Dan steekten ze immer 5 daken taub van de zieden. An ein eng van jeder van deze grote daken worden dan blijven eisen non genäht. Door wieren 50 eisen an jeder steek, zodat de krijgt jeen ewer van een ander wieren. Dan maken ze 50 hokes om de 2 grote daken taub te hoken, zodat dit eine ganze dak ewer de heilige woning geeft. De arbeider maken dan nog 11 strepen van kozen hoor, om ewer de andere dak te daken. Deze daken wieren immer 15 meter lang en 2 meter breit, alle krijgt ewer ein. Ze steekten 5 strepen taub voor de ene dak en 6 taub voor de andere. An deze daken worden ware 50 eisen an de ene angenäht, zodat de taub posten. De eisen worden dan met bronzene hokes taub gehokt, zodat dit eine ganze dak ewer dat zelt geeft. De arbeider maken 2 daken. De eine wie van rood gejoofde schubsbokladers, tom ewer de andere 2, en de andere wie van zeikouladers, tom ewer alle 3. Dan maken ze ständers voor de heilige woning van Akotsje halt. Jeder ständer wie ein gestaal, dat 5 meter lang wie en 3/4 meter breit. An dat unjerste eng ha de 2 topes, wat kraaklik uit angemaakt wieren. Zo wordt jeder ständer gemaakt. Voor de siedne sied maken ze 20 ständers. Doortoe maken ze 40 feit van selva. Door zal ein fout voor jeder topen an jeder einen van de 20 ständers zennen. Voor de andere sied, de noordne, maken ze ook 20 ständers en 40 selvene feit, 2 voor jeder ständer. Voor dat wasne eng maken ze 6 ständers. En dan nog 2 ständers voor de 2 aken op dat eng. Deze aakständers stonden om unjersten eng uiteinander en op een bovensten eng kämen de taub unje einen ring. De 2 aken worden ewer eingemaakt. Met de aakständers taub wieren door 8 ständers voor dat eng en door wieren 16 selvene feit voor die, 2 voor jeder ständer. Danach maken ze 2 stekker, ook van akatsje halt. 5 wieren voor eine zied, 5 voor de andere en nog 5 voor dat wasne eng. Op een halve hecht wordt een stang gemaakt, die van een eng van de heilige woning ganz bij dat andere ging. De ständers, dwerstekker en stangen worden alle met gold belaagd. De ring, die de dwerstekker en stangen hielden, worden van gold gemaakt. De gardien, om voor dat allerheiligste maken zij van blijven, blijven rode en kloorrode wal en goudet gespannen het lienzeig. De arbeider, wat zo'n krijgt de arbeid donen kunnen, neiden door masters van cheruben nern. En ze maken grote past, waar er van akats gehalt en met gold belaagd. De hokes on die wieren van gold en de feit van selva. De gardien voor den ingang van zelt wordt ook waar er van blijven, blijven rode en kloorrode wal en van goudet gespannen het lienzeig gewoven en masters. Voor deze ingangsgardien maken ze 5 past met hokes. An de bovenste enge beleden ze de met gold en ze maken de goldene ringraam. Voor jeder past wordt een bronzene
1: Mose kapitel 37.
0: Bezalel maak de bundeskist van Akatsje halt. De kist wie 1¼ meter lang, 3/4 meter breit en 3/4 meter hoog. Hij en zijn arbeider beleden de van binnen en van buiten met reinet gold en ze maken an de bovenkant een goldene lijst. Op jeder Ark wordt een goldener Ring angemaakt, 2 an eine Sied en 2 an de andere. Dan maken ze Drogstrangen van Akatsgehalt en beleden die met Gold. Eine Drogstang wordt an jeder Sied en een Ring nangepost, zodat ze de Kist door met Drogen kunnen. Ze maken dat Verseinungsteigsel ook van reinet Gold, 1¼ meter lang en 3/4 meter breit. Dan maken ze de 2 Keruben van geklopte Gold, einen op jeder eng vom Deichsel. die Cheruben auf die zwei Engel

Debir en Anab, en aan de andere siedlungen op dat boeiland en Juda en Israël leefden, en vierdok aan den Baanderg, en leidt am land Israël China Anakita Eva. Bloos de Anakita en Gaza, Gad en Ashdod, blijven van de vernichting Eva. Zo neemt Jozua dat ganse land aan, krijg zo als de Heer Moses dat hem verriet gezegd had, en geeft de Israëlieten dat als een afgoud, wat zij voor zich hebben kunnen, jeder stam zijn deel. En dat Jozua, land kwam van zich uit en houdt vrede. Dit zijn de kennis van dat land, wat de Israëlieten bezieden en ihr land aannemen. Aan de oosten ziet Jordan van de River Arnon, wat aan de Berg Hermon en dat ganse Jordan-tool im oosten. Door wir Sihon, de Amorita ken ik, die in Heshbon woont en van Aroer, wat aan dat om Arnon-River regiert, en van Merden en dat tool en over de halve landschaft Gilead, wat aan den Jabok-River, wat de grens van de Ammonita is. Am je hier ook dat Jordan-tool wat aan de oosten ziet van zij Kinneret, en wat je in dat noorden eng van Zaltmeer, wo de weg no bet Jeshimot geht, en nog wieder om zieden, wat wo dat boy abgeht no den boy Piska. Dat nächste wie dem ken ik ook van Bashan zien land, de laatste van dat Riesengeschlecht, wat in Ashtarot en Edrei regiert. Zien ken ik Rick, regt even den boy Hermon en de landstrip Salcha en Bashan, wat aan de grenzen van de Geshurita en Maachatita en even de eine halft van Gilead, wat aan Sihon, dem ken ik van Heshbon zien land. Deze beet ken ik zwieren van de Israeliten bezicht, als Moses, dem Herrn zijn deine aan nog leiden deid, en hij had ihr land, dem Stam Ruben en Gad en dem halven Stam Manasse als Aufgau teugezaagd. En dit zijn de kennis van dat land, wat Josua en de Israeliten aan de wasne Sied Jordan besiegden, van Baal Gad, am Tol van de Libanon boy, wat aan de Kohle boy, wo dat boy abgeet, no Seir. En Josua geeft de Stam van Israel dat land als ihr Aufgau, jeder Stam zijn deel, dat boy land en de Merd, dat angelijke land am Westen, de uiwasch van de boy am Oosten met de wildnis van Juda en dat Jordan-tool en de Stapen am Zieden. Dat ganse land van de Hethita, Amorita, Canaanita, Perizita, Hivita en Jebusita. En dit zijn de kennis. De kennis van Jericho, de kennis van Ai, door dich bij Bethel, de kennis van Jeruzalem, de kennis van Hebron, de kennis van Jarmut, de kennis van Lachish, de ken ik van Eglon, de ken ik van Gesser, de ken ik van Debir, de ken ik van Geder, de ken ik van Horma, de ken ik van Arad, de ken ik van Libna, de ken ik van Adulam, de ken ik van Makeda, de ken ik van Bethel, de ken ik van Tapuach, de ken ik van Hefer, de ken ik van Afek, de ken ik van Sharon, de ken ik van Madon, de ken ik van Hazor, de ken ik van Shimron Meron, de ken ik van Achshaf, de ken ik van Taanach, de ken ik van Megiddo, de ken ik van Kedesh, de ken ik van Jokneam om Karmel, de ken ik van Dor, op dat angelijke land van Dor, de ken ik van de veldje in Galilea, en de ken ik van Tirza. Dat zijn alles touw einen Kapitel 13. Als Jezua eerst ganz oud weer, zei de haar toe aan. Du bist ganz oud geworden, en door fehlt nog een grote deel van dat land in te nemen. Dat ganse land van de Philister am Sieden en am Noorden dat ganse land van de Geshurita. Dit land reikt van Shihor, de Egyptische grens, Bad Ekron am Noorden. Deze ganse landstreep wordt de Canaanieten gerekend en daarboven wieren de landerieën van de Philister ere vier volksleider. Gaza, Ashdod, Ashkelon, Gat en Ekron en de Hivite er land am Sieden. En wieder je hier dort noch de Kanaaniter ihr ganzes Land von Meara, wat de Sidonia je hier, wat de Stadt Afek, wat an de Grenz von de Amorita. Ook dat Land von de Gebalita, en de ganze Libanon, num Osten von Baal Gad, om Boich Hermon, wat Dua, wo dat nu Hamad geht. All de Sidonia, wat ab de Boi wohnen, vom Libanon an, wat Misrefort Machim, wel ik verde Israeliten uit dat Land rütjorgen. Verdeel dat ganze Land nu door weien all, Durch dat las mangt de Israeliten, zoals ik die gezegd heb. Deel dit land nu als Aufgaut aan, unje de neuen Stam en den halven Stam Manasse. De andere halve Stam Manasse en de Stam Ruben en Gad hadden ihren Anteil om land al aan de Oostensied van Jordan gekregen, mils Moses, dem Herrn zijn Deiner, had aan dit land toegedeeld. Van Aroer om

landstek van Zebulon begroofd. En nodem wordt Abdon, Hillel zijn zeen, uit Piraton, rechter in Israël. Hij had 40 zeens en 30 groot zeens, wat op 70 ezels rijden. En hij weer 8 jaar rechter in Israël, en dan starf hij, en wordt in Piraton, en dat landstek van Ephraim, aan de Amalekieten begroofd. De Israëlieten deden waarde wat hem haar slacht geval, en de haar juif aan 40 jaar, en de verliste ere gewalt. Door leefde een man in Zora, uit dem stam Dan, met nomen Manoach, en zijn vrouw weer onvruchtbaar, en had geen kinder. En einen dag leidt dem Herrn zijn engel zich van de vrouw zijnen, en zei te haar, du bist wel onvruchtbaar en hast niemals een kind ter welt gebracht, aber du was schwanger worden en einen zeen ter welt brengen. Pas op, dat du in de tijd nicht wien oder starke gedrinken drinkst, en arein het eten aatst. Wils dem zeen, dem du ter welt brengen worst, zullen niemals de hoor afgesneden worden. De jong zal van geburt aan een Nazara, dat is, een God geweider zennen, en hij wordt aanvangen, Israël uit de verliste ere gewalt te raden. Dan kwam de vrouw naar Manoach en vertelde hem, du kwam een Gottesman om mij, en zijn gestalt leidt zo als God zijn engel, die hem verchten wir, zodat ik hem niet vroeg, wo hij herkwam, en hij heeft mij zijn nomen ook niet gezegd. Hij zei te mij, horch, du was schwanger worden en einen zeen ter welt brengen. Drink van nu aan keinen wien oder stortje gedrinken, en had nus arenet, wils de jong zal van zijn geburt aan wat zijn doodesdag een Nazara, een Godgeweider zennen. Dan bid Manoach te dem Herrn en zeed. Ik bid door am haar, lood ach den Gottesman, wat du geschekt hast, nog eenmaal nog ans komen, dat hij ons leert, wat wie met dem jong daunen zellen, wat du geboren worden zal. En God erhielt zijn gebed, en God zijn engel kwam vader nu de vrouw, als hij rood op je Gordenfleck zat, en ihr man Manoach nicht bij haar weer. Dan ran sie schwind nur ihren Mann und sehte am, dein Mann, wat verher nu mich heim, es nu war da doa. Manoach mög sich ab und ging seine früh hingeran, und keim nu den Mann und sehte am, bist du der Mann, wat kurz mit meine früh gered haft? Hei seht, jo ich sie dei, und Manoach früh wieder. Wann dat nu ramt kämt, wat du gesagt hast, wo soll wie dat dann mit dat Kind holen? Wat darf dat Kind daunen und wat nicht? Dann seht dem Herrn sein Engel zu Manoach. Van all dat, wat ik de vrouw gezegd heb, zal ze zich terughouden. Ze zal keine wien drüven eten, en keine wien oder stortje gedrinken drinken, en ze zal ook nus arenet eten. Alles, wat ik af hier gezegd heb, zal ze houden. Manoach zei tot dem Herrn zijn engel, wie mochten die hieren hier houden en die een kozenbak gereid maken? Ober dem Herrn zijn engel antwoord Manoach, wann du mij ook hier hältst, wo ik van dien eten doch nicht eten, ober wann du west, kost du dem Herrn dort das Brandopfer opferen. Manoach aber wist dort nicht, dort hat dem Herrn sein Engel wir. En Manoach frug dem Herrn sein Engel, wo heizt du? Wils wie mochten die doch ansen Dank bringen, wann dat Ram kämt, wat du ans gesagt hast. Aber dem Herrn sein Engel seht am, worum fragst du nu meinen Nomen, der doch tau wunderbar is. Dann nahm Manoach ein Kasenbackje en Brot aus Edesopfer en opfer dem Herrn dort op einen Stein. Dei Oberfall bracht wunderbaret. En Manoach en zijn vrouw zagen dat touw. En als de vlam van altoor opvlamt num himmel, dan voer dem Herrn zijn engel en de vlam ne hecht. Als Manoach en zijn vrouw dat zagen, schmeiten zij zich met ihr gezicht op die eerd. En dem Herrn zijn engel leidt zich van Manoach en zijn vrouw nicht meer zijnen. Dan wist Manoach, dat het dem Herrn zijn engel weer, en zette zijn vrouw, wie matten storven, wils wie God gezijnen haben. Ober zijn vrouw antwoord am, wann de Herr dat wil, dat wie storven zullen, dann hat er dort Brandopfer und Edesopfer uit an se Häng nicht angenommen. En hij hat ans dort ook nicht alle seinen in Hieren geloten, wat nu passiert is. En Manoach seine früh bracht einen Sehn ter Welt en nannt am Simson. En de Jong was ab, en de Herr sehend am. En dem Herrn sein Geist funk an, am Note drieven en dat Lager von Dan zwischen Zora und Eschauen. Als Simson einmal nur dat Philister darb Timna jink, sag hij door eine Mialmang de Philister ihre Frühlied. En als hij terugkwam, zei hij tot zijn vader en zijn moeder, ik heb in Timna, mang de vrouwlied van de Philister, een mijal gezeinen. Neemt mij dat doch te vrouw. Zijn vader en zijn moeder oberzeden te arm. Jef dat dan mang de vrouwlied van onze stambreider en aan ons ganse volk keine vrouw, dat die hangonen matst en die eine vrouw van de anbeschneende Philister nemen? Ober Simson zei te zijn vader, neem mij disse, wils mij laat de schmack. Ober sein Vater und seine Mutter wüssten dort nicht, dort det vom Herrn käme. Hei sagt eine

0: dat ze met Salomo zijn arbeiden deiden. Ze voeren met de scheep nu af hier en brachten Salomo Eva 13 ton gold van door.
1: Dan als de kennigen van Sabbat hieren kreeg, wo de Herr Salomo gezegend had, kwam ze om aan met zware vragen af te proeven. Ze kwam nu Jeruzalem met zeer veel deiner en met kamelen, op deze krederie in een deel gold en kostbare steine gebracht had. Zij kwam naar Salomo en vroeg hem alles wat ze zich denken kon. En Salomo beantwoord al ihre vragen, door wie nischt wat hij niet wist, oder beantwoorden kon. En als de kennigen van Saba zag, wo klug Salomo weer, en ook dat huis, want hij gebouwd had, dat eten, dat hij op den dash had, de beamte met wonen hij uit, wo hij bedeind werd en wat ihre tracht weer, zijne aanschenken, de brandopfer die hij aan dem Herrn zijn huis bracht, wie ze gestürzt en zij verwundert. En zij zei tot dem kennig Salomo, wat ik in mijn land hier, van wo du dort hadst en wat du alles wist, is zo. Ob ik leef dort nicht, wat zij mij zeden, wat ik dort zelfs te zijnen kreeg. En nu moet ik zeggen, mij wie nicht einmal de half gezegd. Du bist nog weiser en leefst nog grootsrotje als mij gezegd wordt. Wo gelukkig zijn diene menschen en diene deiner, die immer verdig stonen en diene weise tieren. Ik preis dem Herrn dienen Gott, de zon gefallen an die Haft, dat hij die op den Thron van Israel gesaat haft. Wer in dem Herrn seine ewige Leife Israel, haft hij die tum kennig gemocht, dat die Eva de gesaatzen in dat Reich seinen sost. En dan jef se Salomo Eva feierton Gold, en seier viel Kriederie en kostbare Steine. Salomo kreeg nie nicht wahre so viel Kriederie op einmal, als wat de kennigen van Saba anbracht. Hieram seine Scheep, die van Ophir Gold gebracht hadden, brachten ook nog zeer veel Sandelholt en kostbare Steine. De kennig leid van dat Sandelholt sproten maken voor den Tempel en ook voor zijn Palast. Dan maken ze ook nog Zitter en Hopen voor de Singer. Zo veel Sandelholt is bij den van Dorkschen Dach nicht waar op einmal gezäunen oder gebracht worden. En de kennig Salomo jef de kennigen van Saba alles nog wat zij vroeg en wat er jankert, bieter dat wat Salomo er al gejeft had. En dan mocht ze zich reid en reis terug naar Erland. De kennig Salomo kreeg ieder jaar even 31 ton gold, bieter dort wat hij van de geschafsmannen en van Saul van geschafslied en van de arabische kennigs en van de leider in dat land kreeg. De kennig Salomo mocht 200 grote schilden van Jehoma dat gold. Jeder schild had 7 kilo gold. Hij mocht ook 300 kleinere schilden van Jehoma dat gold. Jeder kleine schild had 1¾ kilo gold. De kennig abbewoor de schilden in dat huis, woont ze den Libanon wilt nanden. De kennig mug een grootsortje troon van Olfenbein en betrok den met dat baaste gold. De troon had een hingerleen met een kop van een bal van hingen. De leen weer boven rond, door weer een armleenen aan jeder ziet en beziet jeder armleen wie een lijf. Door weer een zaas stoop en ferm troon en 12 lijfs. Door weer een lijf op jeder stoop en aan jeder ziet van troon. Niemals heeft nog een kennig zo'n troon gehad. Alle koffels voor hem kennig waren van gold gemaakt. En al de andere dingen in dat Libanon wildhuis waren van dan het gold gemaakt. Kijnt wie van Selva, wil Selva taal dat nus te Salomo zijn tijd. De kennig had meer grote Tarsus scheep op dat meer, die met Hiram zijn scheep voeren. Die kwamen eenmaal in 3 jaar naar huis en brachten gold, Selva, Olfenbein, Open en Pehuina. Zo kwam dat, dat Salomo gerater wie, als alle andere kennigs op de eerd en zijn pracht en wijsheid. Van alle wegen op de eerd kwamen mensen om Salomo zijn wijsheid te heren, die God hem gegeven had. En die wat er kwamen, brachten hem immer jeder jaar geschenken, wonen van gold en zelver gemaakt waren, kleider, geweren, kriderie, pierd en mulasch. Salomo bracht kriegswagens taub en mannen om de pierd bezorgen en aan hand hebben. Hij had 1500 kriegswagens en 12.000 Ritter en de verschiedene Wagenstädter en in Jerusalem bin kennig. De kennig mug selber, so allgeweinlich als Steiner in Jerusalem, en seider so rief als de wille Fiegenbäum ab de Leiebäum im Wasten. Salomo leit Piet van Musri en van Koi kommen. De Handelsmanner kauften die für einen bestimmten Preis in Koi. Hij kauft Kriegswagens von Ägypten für 600 Selberstädter den Wagen en Piet für 150 Selberstädter dort Piet. Desse verkaufte ook wieder durch seine Handelsmanner nur die Kennigs von der Hethita und die Kennigs von Kapitel 11. Aber Salomo gleicht viel früher von anderen Feldja. Büter die Tochter von

Hy is myn broeder, en die manne grijp in schwindel dat woord als zijn gouden teken en zeden, Jo, dien broeder Ben Hadad. En hij zeed, God hem brengt hem her. Dan kwam Ben Hadad even deel naar hem, en hij kroogt hem in de krijgswagen neer. En Ben Hadad zeed te hem, Dij steed er, die mijn vader van dienen vader neem, waar ik die trek geven. En die doorst op onze gassen in Damascus handel drieven, zoals mijn vader in Samaria deed. En Ahab zeed, met deze bedingingen laat ik die gonen. En ze maken een bond en hij laat hem gonen. Dan kwam einer van de groep van profeten naar zijn metprofeten zeed. De haar zegt, slo mij hem al dol. Aber hij sloeg hem niet dol. En de eerste profeet zeed, willst du nicht nur dem Herrn sein Wort gehorcht hast, wat die nu ein Leib schlonen, wann du von hier wieder jest. En als die van du wach ging, traf einen Leib und die bracht am am. Dann ging hij nur einen anderen Mann und seed, schlo mi bitschein. En der Mann schlug am, dat hij eine Wund had. Dann ging der Prophet wieder und ging nur dem wach, wo der König käm. Hij had sich dat Gesicht verstalt mit einem Bing. En als der König vorbeikäm, schrie hij nur dem und seed, ik wie in dem Kampf gegonnen, en dan bracht einer mi einen, den hij vastgenomen had, en zeed, ik zal nur dem oppassen. En wann die soll wegkommen, wo dat mijn leven für sein leven zennen, oder ik wud matten 30 kilo selber tolen. En wils ik verschiedene te daunen had, wie die mat einmal weg. De kennig van Israel zeet am, dan soll dat kreig diene Strof zennen, so as du gesagt hast. Dan neem de profeet Schwindebing van zijn gesicht, en de kennig van Israel sag, dat hij einer van de profeten wier. En hij zeet hem kennig, der das wat de Herr sagt, willst du dem Mann, den ik veroordeeld had, hast gonnen loten, soll dien leven für sein leven genomen worden, en dien volk für sein volk. En de kennig van Israel ging ganz anmutig in Dal, nur sein Hüst nur Samaria.

met Jezreel brengt, dat zij dat doorheren. En Jehu steeg op zijn wagen nap en voer naar Jezreel, waar Joram lag. Ahasja, de kennig van Juda, werd aan Jeroen doorhand gegonen om Joram te bezeken. De wachtte op dem tarm en Jezreel zag, dat er een groep wagens aankomen als Jehu aankom. En hij zei te Joram, daar komen wat wagens aan je voren. En Joram zei, schijt einen van onze ritter, dat hij aan het jeen redt en vraagt of zij op vrede komen. En de ritter reit doorhand en zei, de kennig vraagt of die op vrede komen. En Jehu zei, wat hast du met vrede te doen? Wijn om en kom met mij. Dan zei de wachter tom kennig. De ritter is wat doorgekomen, aber de kämt nicht terug. En Joram schickt einen zweiten Ritter. Als de wat Jehu kam, zei hij. De kennig vraagt of die op vrede komen. En Jehu zei dan, wat hast du met vrede te doen? Wijn om en kom met mij met. En de wachter leidt dem kennig dit ook weiten en zei, da is du angekommen en de kämt nicht terug. De jorgen so als Jehu, nimm sie zijn grootzijn jacht. De jacht us, wann hij nicht ganz klug is. Dan zei Joram, spannt an. En ze spannten zijn wagen an. En Joram, de kennig in Israel, en Ahasja, de kennig bij Juda, fuhren jeder op zijn wagen, Jehu entgegen. En ze trafen am bij Naboth zijn land bij Jezreel. En als Joram Jehu traf, zei hij, Jehu, kämst du op vrede? Aber Jehu zei, wou kan du vrede zijn, zolang du al de Ofjatari en Sabari van die Mutter Isabel hier is? Dan wankt Joram am en proeft weg te komen. En hij zei to Ahasja, wie zijn verroden, Ahasja? Aber Jehu neemt zijn borgen en schaut Joram tussen de schulden en aan zijn hort nen. En Joram broek door taub. En Jehu zei to Bidkar, de bij am wir, neem am en schmied am op dat vlek, dat Naboth dem Jezreelit gehiert. Ik weet nog, wo ik en du op dem wagen hinger zijn voder Ahab voeren en de haar even am zeed. Ik heb kloeien zijnen, wo Naboth en zijn kinge aangebracht worden en ik wou die dat op dit vlek trekt holen. Neem nu den karpe en schmied den op dat vlek, zo als de haar dat zeed. Als Ahasja, de kennig van Juda, zag wat er wordt, mocht hij zich op dem wacht no bed gaan op touw. En Jehu joeg am hinger aan en zeed te zijn mannen, scheit am ook. En ze schouten am bigur, woer dat door zo een hecht jeet, nicht wiet van Jibleam. En Ahasja fuhr bad Megiddo, ober door starf hij. Zijne mannen brachten am naar Jeruzalem en begroofden am, wo zijne voders in de Davidstad begroofd zijn. Ahasja war kennig über Juda en dat 11. jaar aus Joram, Ahab zijn zeen, en Israel kennig wir. Als Jehu dan naar Jezreel kam en Isabel hier, wat door geworden wir, farf ze zich de ogen en mug zich ihr hoorschmak. En ze kijkt uit een venster uit als Jehu op hem hof kwam. En ze zei, kämst du in vrede, die du dienen haren aanbrengst, zoals Zimri deed? En Jehu kijkt nap naar dat venster en zei, wer is aan mijn zijde? En twee of drie van de kennigsche ere deiner kijkten tom venster uit. En hij zei, schmied haar rauf. En ze schmeiten Isabel rauf, en ihr bloed spretst aan de wanden aan en ook op de pier nap, als Jehu met zijn wagen Eva haar Eva fuhr. En hij ging nan. En als hij eerst gegeten en gedronken had, zei hij, zei toen nou dat de vervluchte begroofd wordt. Zij is toch een kennig zijn dochter. Als zij dan gingen om haar te begroven, vongen zij nust, buiten den kop en de feiten heen. Als zij terug naar Jehu kwamen en am zeden, wat er geworden wie, zei hij, dan is dat krijg zo als de haardig zijn in deine Elia van Tischbe, zeed. Die zeed, de huing waren Isabel ihr Fleisch op dat vlek bij Jezreel opvreten, en er karpa wordt mest op dat vlek bij Jezreel zennen. In China wordt Zion kennen, Kapitel 10. Ahab zijn 70 zeens weeren in Samaria. En Jehu schreef einen brief en schickt den u Samaria. De brief weer aan de staatsbeamte, de leiders, en die wat Eva Ahab zijn nokomen gestalt weeren, geschreven. En den brief had hij zo geschreven. Die hebben door in Samaria al de nokomen van jenen kennig, en die hebben door zijn pierden wagens en ook gereidschaft en jenen steden met meren, om jen zeker houden. Door weeren zei ik, dat ze bald als die dessen brief kriegen, zal je den baasten man van dem kennig zijne zeens, op zijn voder zijn troon als kennig aanstalen. En kämpft voor jenen kennig. Aber die hadden grote angst en zeden, horchte mal, die twee kennigs konnen nicht jeen am stonen, wo kan wie dan jeen am stonen. En de absichter voor den palast, en de verwalter van de stad, en de leiders, en die wat Eva Ahab zijn nokomen gestalt wieren, schickten einen Urrecht terug naar Jehu en zeden, wie sind diene deiner? Wie wollen alles staunen, wat du van ons verlangst? Wie wollen hier keinen zum König anstalen? Da, wat du wist. En Jehu schreef an Träg en zed, wann je mi unjerst